Paolo Gandolfo op gamba speelde de vierde cello-suite in G groot BWV 1010 van Bach. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een dagelijks programma van de Concertzender tussen 1 en 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker, de man die dit programma samenstelde, is Govert Jan Bach. Goedemiddag en hopelijk tot morgen. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Dit is de concertzender. Iedere dag, althans werkdag, van 1 tot 2 uur met dit programma. Ik ben de presentator, Joop van Zijl. En dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Een heerlijke kantate voor Hemelvaartsdag. Weer zo'n onderschatte kantate. Die werd dan vroeger vaak ongeïnspireerd uitgevoerd. En de critici die konden er niets mee. De grote Vestdijk, een uitnemend muziekkenner, kende de cantates eigenlijk alleen van de piano. Wonderbaarlijk hoe goed hij dan in staat is op waarde te schatten en de 200 cantates van Bach als zijn magnum opus te beschouwen. Het is een prachtige uitvoering, zo dadelijk met Philip Herrewegen. De trompet in het beginkoor leidt ons al hemelwaarts, want ja, daar in die hemel, daar moeten we uiteindelijk zijn. En vergelijk het eens met al die prachtige zolderingen van menig barokkerk die door zijn beschildering de hemel naar beneden haalt en ons naar de hemel toestuurt, hemelwaarts. Dan een heerlijke tenoraria, 1000 × 1000, een werveling van woorden en klanken. Bach kon, juist in dit soort cantates die niet over menselijke ellende gaan, een soort verrukking, een soort roes teweeg brengen die ons bestaan transcendeert. In ultima forma doet hij dat in zijn hohe messen. Zijn zwanenzang, daar word je high van. Al die wervelingen naar boven. Een intieme sopraanaria en dan trompet en bas. Een gouden combinatie, ook beproefd door Händel. Wat moet Bach een goede trompetist gehad hebben? Hij had ooit een zeer goede trompetist, maar ja, jammer helaas, die omkwam omdat hij te veel verderfelijk rook door de toortsen om hem heen die hij had ingeademd, de lucht. Misschien was die het wel, die trompetist. Wellicht was voor deze muzikus ook een woning daarboven bereid, want hij had het zeker verdiend.

Gott fährdet auf mit Jauchzen. Dat was de kantate BWV 43 van Johann Sebastian Bach. In een uitvoering van Barbara Schlick, sopraan, Christophe Précardien, tenor, Catherine Patrias, alt en Peter Kooi, bas, met Philip Herwegen en zijn Collegium Vocale Gent. De tenoraria uit deze kantate die u net gehoord heeft, was dus met Christophe Précardien. Maar nu met de Engelse tenor Jan Bostridge, ook een fenomeen. Bostridge studeerde geschiedenis in Cambridge, maar kon het zingen niet laten. Een heerlijke, soepele stem die moeiteloos zich door deze geweldige tenoraria beweegt.

En dat was de tenor Ian Bostridge met Europa Galante, onder leiding van Fabio Bondi met Es wil der Hörste, ja, Tausendmal Tausend van Johann Sebastian Bach uit de kantaten. Voor Hemelvaartsdag 19 mei 1735 wendde Bach zich tot de oratoriumvorm. Hij had toen met kerst al het Weihnachtsoratorium gemaakt, voor Pasen een paaskantate, bewerkt tot paasoratorium, en nu deed hij hetzelfde voor deze belangrijke christelijke feestdag, Hemelvaartsdag. Voor ons is het een extra dag vrij vaak, maar toen was het een gewichtig moment in de route langs het leven van Jezus, die ieder jaar gemaakt werd volgens de lijnen van het kerkelijk jaar. De oratoriumvorm was bij Bach favoriet geworden na het schrijven van al die cantates. Hij hergebruikte voor het merendeel stukken uit die cantates, maar vond het fijn om in die oratoriumvorm de Bijbel te laten klinken in de recitatieven van de evangelist, zoals wij dat het beste kennen uit de passies. Dit format had blijkbaar iets aantrekkelijks voor hem in huis. Het was toch meer een verhaal, meer een geschiedenis, iets wat je toch een beetje miste bij de cantates, die vooral een theologische boodschap hadden. De verteller Bach, die een filmregisseur avant la lettre in zich had, kon hier meer zijn gang gaan. We krijgen eerst een heerlijk dansant beginkoor met de sfeer van het Weihnachtsoratorium en de latere Hohe Messe. Als eerste aria klinkt Ach bleibe doch mein liebstes Leben, een ontroerende aria waarin het afscheid van de geliefde in een heerlijk lamento uitmondt. Een waarlijk liedje van verlangen. Let op het bleibe doch. In deze aria wordt Jezus gesmeekt toch te blijven. Zoals wij dat kennen als onze liefste ons wil verlaten voor een ander of omdat het niet meer gaat. U zult dit stuk zeker herkennen, want het vormt de basis van het Agnus Dei, de slotaria uit de Hohe Messe, eigenlijk wel Bachs mooiste aria ooit. In de geconcentreerde aria, waarin we ook het erbarmendiedje horen oplichten, zelfde toonsoort, alt en strijkers, wordt een onaardse volmaaktheid gerealiseerd, waardoor we worden opgenomen in een overstijgend geheel. Transcendentie heet dat. Daar hoeft u niet voor te mediteren, gewoon luisteren.

van Johann Sebastian Bach het oratorium Lobet Gott in seinen Reichen. Uitgevoerd door Barbara Schliek, Christophe Prégardien, Catherine Patrias, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent. Het geheel onder leiding van Philip Herrewegen. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt gemaakt door Govert Jan Bach. Tot morgen.

Ook deze laatste werkdag, laten we het zo maar zeggen, deze vrijdag, geen dag zonder Bach op de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En voor vandaag de vrijdag weer een prachtige kantate die, zoals zo vaak bij Bach, over de dood gaat. Wer weiß wie nahe mein Ende. Wie weet wanneer de dood toeslaat. Nou, dat was een thema in die tijd, maar ook een thema in zijn eigen leven. Het leven van Johann Sebastian. Na de vreselijke 30-jarige oorlog, waarin in Duitsland honderdduizenden omkwamen, ontstond er een periode van vrede in de 18e eeuw. Een eeuw van welvaart en opbloei van de kunsten. Maar er was geen gezin waarin de verschrikkingen van de vorige eeuw niet nog naresoneerden. En daarbij kwam een grote sterfte onder de mensen, vooral onder kinderen en de vrouwen in het kraambed. Sebastian zelf was al op zijn 10e wees. En van zijn 20 kinderen moest hij er 10 begraven. Toen hij naar Leipzig vertrok, was er alleen nog maar een zus uit zijn familie in leven. Het Lutherdom had bovendien een dubbele relatie met de dood. Er was angst voor de dood en het oordeel. En er was ook verlangen om verlost te worden van het aardse tranendal en ontvangen te worden in de schoot van God. Typisch voor Bach is de onvoorspelbaarheid van de dood. Wanneer die toesloeg, dat wist je nooit. Toen hij in 1720 na een reis met zijn baas, dat was de prins van Anhalt, thuiskwam, bleek zijn vrouw, Maria Barbara, al een maand begraven te zijn. Hij wist het niet. Geen mobile, geen mobieltje of sms had hem geïnformeerd. Zo verraderlijk, zo tukisch, kan de dood toeslaan. En dat is allemaal in deze kantate aanwezig. Maar weer zo verrassend. Eerst een bekend koraal dat door de 4 solostemmen onderbroken wordt met een soort commentaar in recitatief stijl. Dan in de eerste aria voor alt, daarna ineens een obligaat orgeltje, wat betekent dat de noten uitgeschreven zijn als het ware een concertpartij, waarschijnlijk door hemzelf of door een van zijn zonen gespeeld. Speels in al die zwaarte. Tot alle verrassing tot slot niet een koraal, zoals we dat van Johann Sebastian Bach kennen, een oude melodie, mooi vierstemmig geharmoniseerd, maar een echt ouderwets renaissance koraal van Rosenmüller. Het valt op. Wat wou hij hiermee laten horen? Terug naar de oude zekerheden van de renaissance? In die wilde baroktijd? Een tijd van veranderingen en vernieuwingen? Zoals hij in zijn hohe messen ook vaak teruggrijpt naar de oude componisten?

Weer Weiss, weer na mier mijn ende, BWV 27. Met als uitvoerenden Johannette Zomer, sopraan, Annette Markert, alt, James Gilchrist, tenor en Klaus Mertens, bas. Met de Amsterdam Baroque Orchestra, de Amsterdam Baroque Choir, het geheel onder leiding van Ton Koopman. Die nog even aan het woord blijft, althans aan zijn instrument, het klavercimbel. Want we horen nu weer zo'n verfijnde sonate voor viool en obligaat, dus uitgeschreven klavercimbel. Als een Hoofse zanger komt de viool met mezza voce, halve stem met een mooie boog in het verhaal dat de klavercimbel zal beginnen.

Dit was de derde sonate voor klavecimbal en viool, BWV 1016 in E groot. Uitgevoerd door violiste Catherine Manson en op klavecimbal Ton Koopman. En dan nu het slot van vandaag en van deze hele week trouwens. We gaan luisteren naar het concert van onze begintune, die u iedere dag kunt horen om 1 uur. Maar nu voor viool. Mogelijk komt het concert al uit de vroege Weimar-periode, toen Bach sterk beïnvloed werd door de Italiaanse vioolmuziek van onder meer Vivaldi. Hij hergebruikte gedurende zijn hele leven dit oerconcert voor onder andere klavecimbal in het toen beroemde café Zimmermann in Leipzig. Maar ook voor orgel gebruikte Bach dat als inleiding op cantates. De uitvoering is nog in de experimenteerfase van de oude muziekpraktijk. En soms wat vals.

Ja, en dat met die heerlijke evergreen van Johann Sebastian Bach. Schafen kunnen Sieger weiden. BWV 208. De jachtkantate Was mir behaagt, is nur die muntere jacht. Met als uitvoerende Monica Friemer en Lynn Dawson, sopraan. John Elwes, tenor. David Wilson Johnson, bas. En het koor en Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Gustav Leonhard. Tweemaal dus die heerlijke tophit van Johann Sebastian. Het moet het echt hebben met de blokfluit. Dat geeft namelijk dat heerlijke ontwapenende effect. Flauto dolce werden ze toen genoemd. Lieflijke, zachte fluiten. Geen geweld, maar tederheid. In nog geen 2 minuten in de hele Matthäus-passie worden ze ingezet bij het recitatief van de tenor O Schmerz, hier zittert das getweelte Herz. De blokfluiten daar even gespeeld door 2 violisten... die niet als violist optreden in dit fragment, maar met wat een effect. Geen instrument kan de komende angst van het hart intiemer oproepen dan de blokfluit. In het 4e Brandenburgs Concert spelen de blokfluiten de hoofdrol. Niet alleen lieflijk, ook heel virtuoos. Wie zei dat klassiek saai was?

De Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman gaf een uitvoering van BWV 1049, het vierde Brandenburgs concert. En daar laten we het bij voor vandaag. Dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. We naderen de zondag na Pinksteren, zondag Trinitatis, zondag van de drie-eenheid. Een belangrijk moment in het kerkelijk jaar. Liturgisch betekent het dat de teksten niet meer gaan over het leven van Jezus, maar over theologische thema's, waardoor de cantates ook een andere sfeer oproepen. Op vele plekken in Nederland worden cantates van Bach uitgevoerd. Meestal in cantatenconcerten en soms in het raam van een kerkdienst. Nieuw zijn de cantatenuitvoeringen in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam, onder leiding van de eminente barokvioliste Pauline Kostensen en het Bach-ensemble Amsterdam. Rosanna van Sandwijk en Wendy Robol zijn dan de solisten en Niek Scholten is liturg. De aanvang is om 4 uur en de toegang is gratis en dat is op zondag 26 mei. 4 uur dus, gratis toegang. Zij voeren de kantaten uit die we nu gaan horen, BWV 174. Es ist ein trotzig und verzagt Ding um aller Menschen Herzen. Het gaat om een tekst uit Jeremias 17 vers 9 die vertaald luidt: niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het doorgronden? Tja, er klinkt een cynische kijk op de mens uit. Nog preciezer, het gaat om de menselijke ambivalentie, de tweeslachtigheid, de innerlijke tegenstrijdigheid. In het Duits wordt dat uitgedrukt in trotzig, hoogmoedig. Trots tegenover verzaagd, verslagen, moedeloos. Ja, depri zouden we nu zeggen. De psycholoog in Bach pakt dat muzikaal op en we horen in het beginkoor een lijn naar boven en een lijn naar beneden, die elkaar als het ware tegenstreven. En dat doet hij in nog geen 2 minuten in een fugatisch koor dat je haast om de oren slaat. Ongeëvenaard zoals de mannenstemmen deze spruch over verzaagd tegenover trotzig inzetten en hoe deze zich in haast blinde vaart ontwikkelt. Er zijn weinig koren die in zo'n korte tijd zoveel zeggen. De sopraanaria daarna is een sierlijke gavotte en klaart de lucht. Stefas geeft daarna de alt, gesteund door 3 eenstemmige hobo's, weer hoop. Deze 3 hobo's verwijzen in hun eenstemmigheid naar de drie-eenheid. 1 wezen in 3 personen. God, de Zoon en de Heilige Geest.

Ja, we moeten op onze tellen passen. Ik had het net over de kantaten voor de zondag Trinitatis. Maar dat is niet 174, maar BWV 176. Het is maar dat u het weet en niet verkeerd wordt voorgelicht. In ieder geval de uitvoerende waren Roos Holten, sopraan, Daniel Taylor, alt, Pieter Harvey, bas, het Monteverdi Choir en het orkest. Dat waren de English Baroque Soloists, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Niet alleen in de passietijd, ook nu gonst het van de Bach-muziek in Nederland. Geen dag zonder Bach en ook geen stad zonder Bach. Wel, het Kamerkoor Padam uit Amsterdam timmert aan de weg en maakt een tournee door Nederland. Het koor zal nog Amersfoort, Rotterdam en Amsterdam aandoen, achtereenvolgens op 24, 25 en 26 mei. Padam, dus uit Amsterdam. En met een zeer boeiend en uniek programma, namelijk een bewerking voor koor door Gustavo Trujillo van de Goldberg-variaties, dat oorspronkelijk voor klavercimbel geschreven is. In onze aflevering 5 en aflevering 10 lieten we u al de bewerking voor strijktrio en de uitvoering op piano horen, maar dit gaat veel verder. Padam was hiermee al te horen in de Spiegelzaal, in het Amsterdamse Concertgebouw, op een zondagmorgen. En het effect was verbluffend. Ja, ze zingen niet Padam, Padam, zoals de Swingelsingers vroeger, maar gebruiken titels van cantates om toch een passende verbale sfeer op te roepen. En Maria van Nieuwkerken dirigeert. Bekijkt u het allemaal eens even op de website, dan moet u kijken bij padam.nu. De Goldberg-variaties vormen een meesterwerk dat nooit verveelt, ooit geschreven om de slaaploze nachten van een zekere graaf von Kaiserling te verlichten. Slapen lukte hem toch niet. En gespeeld door het 14-jarige wonderkind Goldberg, en dat was een leerling van Bach, die in een kamertje naast de graaf sliep, vlakbij, om voor hem zacht en lustig te spelen als his lordship dat wenste. Bach koos voor de aanpak van 30 variaties op een aria. En die gevarieerdheid leek hem letterlijk het beste om aan het verzoek voor de slapeloze nachten te voldoen. De graaf waardeerde ze zeer en hij noemde ze mijn variaties en betaalde Bach daar vorstelijk voor. En zo kon hij Goldberg vragen, goeie Goldberg, speel je weer een van mijn variaties voor me. We gaan nu weer eens luisteren naar de oerversie, gewoon die voor klavercimbel, zoals de graaf dat toen ook hoorde. Het klavercimbel is een kopie naar Rukers. U hoort de voortreffelijke klavecinist Pieter Jan Belder en morgen de rest.

En zo kwamen we aan het slot van de Goldberg-variaties, uitgevoerd door Pieter-Jan Belder. En ook aan het slot van deze uitzending, Geen dag zonder Bach. Dit is een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur presenteert de concertzender het programma Geen Dag Zonder Bach. Samengesteld door Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. De kantate 29, om te beginnen. Wir danken dir, Gott, wir danken dir, voor de raadswechsel op 27 augustus 1731. Hergebruikt in 1739 en 1749. Het gaat om de inzegening van een nieuwe raad in Leipzig. Bach pakt hier flink uit, want hij heeft hooggeleerd publiek, muziekkenners en bijbelkenners, academici. Raad, universiteit en kerk liepen nogal in elkaar over toetertijd. We hebben met een rijpe Bach te doen. Hij schrijft al haast geen kantates meer. Hij of een van zijn zoons spelen vaak klaversymbel in Caféhaus Zimmermann. Maar ook in de kerk, als inleiding op een kantate, maar dan op orgel. Hij haalt een leuke truc uit. Hij hergebruikt eigen werk. Niet omdat hij op was, in de zogenaamde quasi-roerstand verkeerde en weinig inspiratie meer zou hebben, maar omdat hij de kwaliteit van zijn eigen werk zo goed inschatte. Hij gebruikt het preludium, inleiding, het voorspel, van de derde partita voor vioolsolo voor de opening van deze kantate. Hij schrijft het niet zomaar over. Nee, hij componeert er een hele orkestpartij bij. Het was sneller geweest een heel nieuw stuk te componeren, maar het ging hem niet om de tijdswinst, maar om kwaliteitsverbetering. Hij blijft tot zijn dood zijn werk verbeteren en bijschaven. Luister naar het resultaat. Een heerlijk orgelconcert. En hierna zullen we ook die derde partita voor vioolsolo laten horen, maar eerst dan de hele kantate. U hoort de uitvoering van de familie Suzuki. Vader Masako, die is een oud-leerling van Ton Koopman, en hij spreekt trouwens vloeiend Nederlands. Vader Masako, die dirigeert. Dan heeft hij een broer, Hidemi, ook opgeleid in Nederland. Die horen we op de cello. En zijn zoon, Masato, 31 jaar, die speelt voortreffelijk de virtuose orgelpartij. En die Masato die is nog in Nederland blijven hangen en is kerkorganist in Voorburg. En de vrouw van Masaki zingt vaak solo, maar niet in deze kantate. Ze heeft tevens een voorliefde voor de romantiek en is daardoor een beetje een buitenbeentje in die familie Suzuki. Maar wat een begaafdheid bij deze Japanse Bach-achtige familie. Met die relaties in Nederland. En nog leuker is dat u ze kunt zien, want deze kantate 29 is geheel te zien op YouTube. Met voornoemde uitvoerders dus, die familie. Maarten het Hart noemt BWV 29 een eigenaardige, verbluffende compositie. En als u de vreugde van de uitvoerders van nu, als u die ziet op dat YouTube, neemt onze participatie en onze bewondering alleen nog maar toe.

Dat was het Bach-collegium Japan onder leiding van Masako Suzuki met Hidemi, de broer van Masako, en Masato, dat is de zoon van Masako. Nou ja, in ieder geval de familie Suzuki zou je kunnen zeggen. Het Bach-collegium Japan met als verdere solisten Hanna Blazikova, sopraan, Robin Blaze, alters en Gert Turk, tenor en Peter Kooi, bas. En dan hier, we hadden het beloofd voordat we aan de kantaten begonnen, de derde partita voor viool solo in E groot, BWV 1006.

Koorstukken van Johannes Brahms en de uitvoerenden waren leden van het Rias Kamerkoor onder leiding van Marcus Creed. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach. Het laatste programma op de werkdag van deze week. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Bedankt voor het luisteren, prettig weekend en hopelijk tot maandag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Goedemiddag. Weer een week, een werkweek met geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag dus van 1 tot 2 uur. En mijn naam is Joop van Zijl, ik ben de presentator. En deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. De feestelijke kantate BWV 30, Freue dich, erlöster Schaar, is een parodie, dat wil zeggen dezelfde muziek en een nieuwe tekst, van de wereldlijke kantate Angenehmes Wiederau van 28 september 1737 voor de heer von Wiederau. Het is een van de laatste kantates die we van Bach kennen, uitgevoerd voor het feest van Johannes de Doper, het Sint-Jansfeest op 24 juni in 1738 of 1739. Zoals Bach-kenner Eduard van Hengel het zegt, de jubelstemming waarmee Wiederau zijn nieuwe heer verwelkomt, wordt hier overgedragen op de heer die zijn volk niet in de steek laat door zijn zoon te zenden. Het stuk vormt een pertinente weerlegging van het idee dat parodieën uit gemakzucht zouden voortkomen. Want aan het eind van de jaren 30 bestond er voor Bach geen enkele noodzaak meer om onder tijdsdruk kerkkantates te produceren. Hij voorzag al jaren in zijn wekelijkse kantatenbehoefte met de 4 à 5 jaargangen die hij direct na zijn aantreden in Leipzig had gecomponeerd. Kantate 30 moet uitsluitend zijn ontstaan uit de wens om geslaagde muziek voor een eenmalige gelegenheid regelmatige toekomstige gebruiksmogelijkheden te gunnen. We horen aan de moderne, galante stijl de tijd dat Bach dit werk schreef. De galante muzieksmaak greep om zich heen en Johann Sebastian pakte dat op. Hij was helemaal niet conservatief. Dat is een raar beeld dat in de loop van de romantiek ontstaan is. Hij was juist een vernieuwer en pakt met het grootste gemak nieuwe modes op. Hij zorgt in deze late kantaten voor veel swingende, toegankelijke muziek met een uitgesproken danskarakter en weinig meerstemmigheid, weinig polyfonie. De grote Bach-kenners van weleer vonden dat maar niks. Albert Schweitzer vond het maar barbarij, dat hergebruik van die lekkere wereldse muziek. En een zekere Whittaker sprak zelfs over de ergste misdaad jegens zichzelf. Tja, geleerden die Bach willen vastpinnen als een heilige boon, een soort muziekdominee, man in dienst van de evangelische omroep of zoiets. Ach nee, heilige boon. Dit overrompelende en meeslepende openingskoor is een van de meest uitgelaten stukken die Bach ooit schreef.

Dat was de kantate 30, Freudig Erlöstesjahr, uitgevoerd door Joanne Luna, sopraan, Wilke te Brummelstroete, alt, Paul Agnew, tenor en Dietrich Henschel, bas. We hoorden verder die English Baroque soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Morgen zullen we dus de oorspronkelijke wereldlijke kantate horen. Om de overstap naar die zogenaamde wereldlijke muziek mogelijk te maken, hier vast twee heerlijke concerten. Voor Bach was dat geen overstap. De muziek was altijd ter ere Gods, Soli Deo Gloria. En zo heet trouwens ook het eigen platenlabel van Sir John Eliot Gardiner. De context zorgt wel voor verschillen. Zo is de instrumentatie vaak uitgebreider en subtieler bij de hofmuziek, waar geld immers geen rol speelde. En daar vinden we ook geen koralen. Die horen weer typisch bij de kerk. Nu dan twee van die typische concerten. Het eerste is BWV 1055 voor klavercimbel uit 1735. Oorspronkelijk voor oboe d'amore. In de periode te Keuten, waarschijnlijk daar al voor dit mooie instrument geschreven. In Keuten had Bach heel goede instrumentalisten, mogelijk beter dan in Leipzig. Maar hij had in Leipzig wel heel goede clavecinisten. In de eerste plaats was hij dat zelf, en dan zijn drie oudste zonen en nog een paar goede leerlingen. We hebben geen uitgeschreven clavecimbelpartij, dus mogelijk speelde Johann Sebastian Bach zelf vanuit de orkestpartituur, waar de clavecimbel, de solo van de clavecimbel, natuurlijk gewoon in staat. Het is een onderschat concert. Het langzame middendeel is weer zo'n mooie Siciliano, het vormend van de trage Siciliaanse herdersdans.

Dat was Ton Koopman, nu niet als orkestleider, maar als solist. En wel op het gabelorgel van de Basilica zu Weingarten. Ton Koopman speelde de prelude en fuga in C-klein BWV 540... Koraal am Wasserflüssen Babylon, BWV 653... en de triosonate in C-groot, BWV 529. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor wat betreft vandaag. We zijn er morgen natuurlijk weer op de concertzender, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller van dit programma Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Wij verwelkomen u weer bij de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Op vele verzoek beginnen we vandaag met een wekelijkse aflevering met een solist. Een soort solistenportret, maar dan grotendeels gewijd aan Bach-muziek die zij spelen en vooral zingen. We beginnen vandaag op Nederlandse bodem met de solo-cd van Klaartje van Veldhoven. Bach zit daar in de genen. Haar oom Jos van Veldhoven, is de dirigent van de Nederlandse Bachvereniging. En daar heeft zij ook veel gezongen en geleerd, zo vertelt ze. Johann Sebastian Bach was altijd haar lievelingscomponist. Zijn muziek is heel aards en raakt je toch ook heel diep. Zijn muziek is, net als een kathedraal, gebouwd volgens strenge wetten, imposant, maar het raakt je ook. Bach is zo mooi, hij heeft zoveel geschreven, met zoveel verschillende kleuren, je kan er alle kanten mee op. De titel, Kom in mijn hertenshaus, spreekt voor zich. Kom in mijn harteke wonen. Het is een gevoelstaal, eigenlijk een mystiek taalveld dat Klaartje van Veldhoven diep aanspreekt. Ze heeft een mooie, heldere sopraan die zeer geschikt is om al die sopraanaria's te zingen die zo uitgesproken voor jongensstemmen zijn geschreven. Maar ze heeft ook warmte, diepte en vrouwelijke kracht. We mogen nooit vergeten dat Bach's tweede vrouw een voortreffelijke sopraan was. Die zong op bruiloft en partijen, maar ook in de wereldlijke cantates. We zullen Klaartje, what's in the name, nog wel eens interviewen voor dit programma. Hoe vaak Bach op het dagelijks programma staat in haar leven. Maar ze heeft hier een mooie cd samengesteld met een paar van de mooiste sopraanaria's. Die, in combinatie met allerlei leuke stukjes uit het notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach, Bach's tweede vrouw. En we horen dan, let op, Marieke Grotenhuis op de accordeon. En die accordeon, dat is eigenlijk een prachtig Bach-instrument. Aan haar zullen we andere keer nog eens een aflevering wijden. Dan ook aandacht voor de accordeonisten die Bach zo prachtig kunnen spelen. En daar noemen we er twee, zoals onze eigen, helaas niet meer aanwezige, Harry Moten en Richard Galliano. Klaartje van Veldhoven wordt nu voortreffelijk begeleid door een barokorkestje, wat al in de eerste meditatieve aria mooi van zich laat horen. Die zelen holt in Jezu hende, uit de kantate 127.

dit programma zult luisteren op de werkdagen tussen 1 en 2, dan komt u die muziek vanzelf tegen. Goed, we gaan beginnen. We beginnen maar meteen bij het begin met Bachs werkenverzeichnis nummer 1. Ja, wie schön leuchtet die Morgenstern. Hoe mooi schittert de Morgenster, heet de kantate. Een kantate voor het feest van de verkondiging aan Maria. Johann Sebastian componeerde dat in 1725 in Leipzig. Hoewel, het is helemaal niet de eerste kantate van Bach, maar toch is het wel een feestelijk begin. Ja, hoe zit dat dan als het BWV 1 is en het is niet de eerste kantate? Wel, de nummerindeling was volgens rubrieken, zoals kantates, passionen, concerten, etc. en niet chronologisch. De Bachgesellschaft begon in 1850 met de kantates, waarvan onomstotelijk vaststond dat ze door Bach zelf waren gecomponeerd. En die kregen de eerste nummers. Deze kantaten werden dus uitgevoerd op het feest van Maria Boodschap, precies 9 maanden voor kerst, wanneer het kerstkind wordt geboren. U hoort al elementen van kerst in deze glansrijke en mystieke muziek, de hobo's van de herders en de horens van de koningen. De uitvoerenden zijn het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

En dat was de kantate Wie schön leuchtet der Morgenstern van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Sir John Eliot Gardiner en het Monteverdi Koor en de English Baroque Soloists. We gaan nog even door met eerste nummers. Het eerste Brandenburgse concert. Het werd gemaakt in 1721 voor de markgraaf van Brandenburg. Vandaar dus de Brandenburgse concerten. Mogelijk deed Bach hiermee een soort sollicitatie. Hij stuurde ze op, die concerten, die Brandenburgse concerten, want het zijn er 6. Maar hij kreeg niets van de markgraaf te horen. Maar wij zijn er erg blij mee, ze vervelen nooit. En Johann Sebastian die haalt alles uit de kast. Hij verzint de mooiste combinaties van instrumenten, alles in Franse stijl, die toen aan de hoven, zoals bij Brandenburg, zeer populair was. Het zijn allemaal dansvormen, zoals een menuet en een polonaise. U hoort het Concerto Italiano onder leiding van de clavecinist Rinaldo Alessandrini.

Het Brandenburgsconcert nummer 1, BWV 1046, werd uitgevoerd door het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini. Het grote standaardwerken voor alle klavierspelers sinds begin 1700 tot de dag van vandaag, tot nu toe, is het wohltemperierte klavier. Een klavier, dat is een toetsenbord. Toetsen zeggen ze ook wel, met name in de jazz. Maar er is geen pianist heden ten dagen die dit werk, de wohltemperierte klavier van Johann Sebastian, niet gebruikt voor zijn dagelijkse oefeningen. Het werk gaat tweemaal. Er zijn twee uitgaven, de tweede veel later gecomponeerd. Het gaat door alle toonsoorten en dat is 2x24 preludes, inleidingen en fuga's. En natuurlijk begint het met C groot. Iedereen kent dit stuk, want, wat is er gebeurd? De slimme romanticus Charles Gounod, Frans componist, die gebruikt het als begeleiding voor zijn onsterfelijke Ave Maria. U kent het en hier komt het.

De eerste vioolsonate in B-kleine terts van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de barokvioliste Catherine Manson en Ton Koopman op klavercimbal. En dit was het programma voor vandaag. Van 1 tot 2, geen dag zonder Bach. Samenstelling Govert-Jan Bach. Presentatie Joop van Zijl. En tot 2 uur nog wat Bach, maar dan weer door Richard Galliano.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De Concertzender begint deze week met een nieuwe serie programma's tussen 1 en 2. En die serie heet Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach. De derde uitzending van Geen dag zonder Bach begint met de derde kantate, BWV 3 dus, Ach Gott, wie manches Herze leidt, van januari 1725. Het is een somber beginnende kantate over de zwaarte van de condition humaine. Er is veel pijn in het leven, veel hersenlijden. Hersenlijden, ook de naam van de moeder van Parsifal, die zo moeite had haar zoon te laten gaan. Het openingskoor begint met klagende hobo's, zo typisch Bach. Maar het zijn wel oboi d'amore, liefdeshobo's, met hun milde zachtheid. De kantate bezingt dan angst en nood, de zwakte van het vlees, tot een prachtig en sterk duet van alt en sopraan ons weer helemaal van energie en vreugde voorziet. U hoort het Bach-Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

De kantate nummer 3, BWV 3, Ach Gott, wie manches Herze leidt, van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. Dan nu de eerste cello-suite. Bachs werken vertraagt niet 1007. Ja, voor velen zijn de cello-suites het opus ultimum van Johann Sebastian. Het is de meest wonderlijke muziek die je kunt voorstellen. Een volledige wereld van gevoel en kleur, ritmiek en verrassing wordt hier tentoongespreid. En dat allemaal op één enkel instrument. En terwijl je soms wel twee cello's denkt te horen. Bach denkt altijd meerstemmig, polyfoon. Een stem is nooit alleen. Of je bent nooit alleen. Er is altijd een ander. En die stem is evenwaardig. Geen aanhangsel, maar een uitdaging. Tegenover. Vivaldi had al de eerste cello-sonates geschreven, maar Bach doet het zonder begeleiding. Toen bekende dansvormen wisselden elkaar af. En het is een wat onderschatte uitvoering, maar een hele mooie van Jaap Terlinde.

Jaap ter Linde gaf een uitvoering van de eerste cello-suite van Johann Sebastian Bach. Wel, we hebben u allerlei uitvoeringen beloofd van muziek van Bach, ook van zijn zoons en van zijn ooms. Allerlei uitvoeringen, veelsoortig, als ze maar goed zijn. Dat hebben wij u beloofd en dat komen we nu ook zeker na. Want we gaan luisteren naar het eerste vioolconcert in A kleine terts, BWV 1041. Maar niet op viool, maar op accordeon gespeeld door Richard Galliano. En dat is zo'n ijzersterk concert dat het heel goed kan doen op accordeon. Want in Nederland hadden we ook zo'n man, Harry Mote, die kon dat ook. Harry Mote is begonnen op zijn accordeon in de kroeg in Amsterdam. U kent zijn gezicht wellicht bij de film van Ome Willem. Daar heeft hij televisiebekendheid door gekregen. Met het Ome Willem, Edwin Rutte was dat. Hij speelde voortreffelijk jazz en past ook heel goed in een jazzcombo. Maar hij speelde ook klassiek, heeft dat zelfs ook op de plaat gezet. Harry Mote heb ik het nog steeds over, want dat willen we toch graag even kwijt. Was een hele bijzondere man. Ik weet dat ik eens een keer in de Wintertuin in de Zoo in Antwerpen kwam. Daar had hij gespeeld met het Metropoolorkest van de Nederlandse Omroep. En daar in Antwerpen opeens dacht iedereen, wat horen we nou? Want het was een wat ruime zaal, ruime hal eigenlijk, waarin nog wat nagepraat en gedineerd werd. En dan hoorden we opeens op een orgel iets van Bach klinken. En wie zat daar in een hoek met een flink slokje op trouwens? Dat was de accordeonist Harry Mote. Misschien dat we hem ook nog eens een keer laten horen. Maar zo'n man is dus ook Richard Galliano. Bach bewerkte destijds veel van zijn muziek op allerlei instrumenten uit zijn tijd. De accordeon is verwant aan het orgel omdat hij met lucht werkt. Ik zou zeggen, oordeelt u zelf. De echte viooluitvoering die laten we alweer een andere keer horen.

Dit was het eerste vioolconcert in A kleine terts van Johann Sebastian Bach. Maar niet als vioolconcert, het klonk op accordeon met de solist Richard Galliano. Tot morgen, samensteller was Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach. En deze vierde uitzending begint met de vierde kantate. Christ lag in Todesbande. Deze kantate voor de Paasmorgen heeft Bach geschreven voor zijn 25e. Als alleen dit werk van hem bekend was, dan zou hij al tot de grootste componisten ooit behoren. Het is een zeer indringende kantate waarin hij in ieder deel het kerklied van Luther met dezelfde naam gebruikt in de melodie of de onderstem, steeds gevarieerd. Het lijkt nog geen Pasen te zijn, want er is een strijd met de machten van de dood. Maar aan het eind van iedere strofe klinkt een halleluja, soms haast extatisch. De dood is overwonnen. Die interne strijd, in ieder deel voelbaar, maakt deze kantate zo spannend. Bach verschijnt hier als de componist die gevoel heeft voor dramatiek, met opera-achtige allure. In het leven van Johann Sebastian speelt de dood een grote rol. Hij was wees op zijn 12e. Hij verloor zijn eerste vrouw vroeg aan de dood. Hij moest 10 van zijn kinderen vroeg begraven. De dood was een aanwezig trauma in zijn leven. Zijn muziek is een therapeuticum voor zijn complex met de dood. U hoort een prachtige uitvoering van Musica Amphion en het Gesualdo Concert in hun serie Bach Contextueel. U hoort overigens in plaats van een koor een solistenkwartet zingen. Dat is omstreden, maar het klinkt hier overtuigend.

Aldus de vierde kantate Christ lag in Todesbande van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Musica Amphion en het Gesualdo Consort in de serie Bach Contextueel. Bach was natuurlijk voor alles organist. Te weinig is bekend dat hij een wonderkind was. Niemand kon in zijn tijd zo goed en virtuoos het orgel bespelen. Zijn voeten gingen zo snel over de pedalen dat ze niet te volgen waren. En zo hoog en goed was hij aangeschreven dat hij als 18-jarige al orgels mocht inspecteren en goedkeuren voor het eerste gebruik. Die omgerekend die orgels de gemeenschap vele tonnen euro's gekost zouden hebben. Bach's totale oeuvre is voor 1/3 voor orgel geschreven. Hier het orgelkoraal met dezelfde titel als de kantate die u net gehoord hebt aan het begin van deze uitzending, Christ lag in Todesbande. We horen de organist Leo van Doeselaar en Leo van Doeselaar bespeelt het barokorgel van Glauchau in Sachsen.

Christ Laak in Todesbanden werd uitgevoerd door Leo van Doeselaar. En hij bespeelde het barokorgel van Glauchau in Sachsen. De eerste orkestsuite in C groot, BWV 1066, is weer feestelijke dansmuziek voor het hof in Franse stijl. Dit was entertainmentmuziek voor zijn broodheer, de prins van Anhalt-Köthen, in 1725. En dat was een prachtige tijd voor de jonge Bach. Hij had een geweldig goed orkest tot zijn beschikking. Hij mocht componeren wat hij wou voor viool, gamba, fluit, klavercimbel. Alleen wat hij niet mocht, dat was kerkmuziek componeren en laten horen. Zijn heer was namelijk calvinistisch, gereformeerd. En dat betekende sobere kerkdiensten met alleen maar psalmen, dus zonder cantates. Nou, Bach ging dan naar zijn eigen Lutherse kerk in het dorp, trouw als hij was aan zijn oorspronkelijke geloof. Miste hij dat componeren van spirituele muziek? Hij ruilde na 6 jaar trouwe dienst die prachtige post in voor het kantorschap in Leipzig. Er waren mogelijk meer motieven, daarover hebben we het later nog wel eens. Dit is heerlijke muziek, het wervelt, het danst, sierlijk, gracieus, pittig en steeds verrassend. U hoort de eerste orkestsuite in C groot uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

Dat was het trio Echtenton met de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Wel, dit was het voor deze dag. We zijn er maandag weer. Zaterdag en zondag moet u het zonder ons stellen. Maar er is misschien nog wel het een en ander van de Bach-familie bij u in de kast. We hopen u maandag weer te treffen. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag dus, van maandag tot vrijdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Prettig weekende en tot maandag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Ja, dit is een tamelijk nieuw programma op de Concertzender. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Zaterdag en zondag dan zijn we er niet. Dan moet u zelf maar iets verzinnen of zelf uit de platenkast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Ik presenteer het programma. En de samenstelling van dit geheel is van de hand van Govert Jan Bach. We beginnen de dag dus met Bach. En we beginnen de week weer met een kantate. Ditmaal de kantate nummer 5. Die is in 1724 geschreven voor de 19e zondag na Trinitatis op 15 oktober. En heet Wo soll ich fliehen hin? Ofwel, waarheen kan ik vluchten? En het gaat allemaal over de nietigheid van de mens. Het is weer een mooie kantate met een rakend beginkoor. In de eerste aria is een altviool de begeleider van de tenor, wat een heel mooi, zacht en bescheiden effect geeft. En let u op hoe het recitatief van de sopraan vlak voor het slotlied Ich bin ja nur das kleinste Teil der Welt muzikaal die nietigheid treffend wordt uitgedrukt. Het is letterlijk minimal music. John Elliott Gardiner dirigeert het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist.

Dat was de kantate van Johann Sebastian Bach, Wo soll ich fliehen hin? Waarheen kan ik vluchten? Uitgevoerd door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. Ook in het ernstige, maar tedere G-kleine terts staat de eerste sonate voor vioolsolo, BWV 1001. Deze sonates zouden wellicht in de Lutherse mis gespeeld zijn tijdens de communie, volgens het model van de Sonate di Chiesa van Corelli, altijd volgens het stramien langzaam, snel, langzaam, snel. En met deze eerste sonate opent zich een universum voor de viool. Je denkt echter steeds minstens twee violen te horen, door de dubbelstreken. Maar Bach, die dacht altijd meerstemmig. Er is een prachtige afwisseling tussen de gedragen en gewijde delen, zoals het begin, en de virtuose snelle delen, een fuga en een presto. Het stelt de hoogste eisen aan de violist. En u hoort Rachel Podger op barokviool.

U hoorde Rachel Podger, barokviool, met de eerste sonate voor vioolsolo, BWV 1001, van Johann Sebastian Bach. Dit is van de Concertzender het programma Geen Dag Zonder Bach. En natuurlijk, we hebben Bach, Bach zelf, zijn zonen, zijn voorvaderen, zijn neven en ooms, als dat zo uitkomt. En het zal u niet ontgaan zijn dat de samensteller van dit programma voor de Concertzender ook Bach heet, Govert Jan Bach. Nou ja, natuurlijk valt dan de vraag van, ben je familie van Bach? Ben je een nazaat? Nee, zegt Govert Jan, een nazaat, dat is niet passend. Een nazaat, dat is iemand die een genoemde ander als voorouder heeft. Tenminste, zo staat het, zegt hij zelf, in de Vandalen. Wat is Bach dan wel? Toch nog wel iets met de familie Bach gemeen. Ja, ze delen alleen een stamvader, Veit, uit Wegmar, in Duitsland dus. Deze Veit had een zoon die omstreeks 1600 ging varen bij de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hij bleef in Nederland en van hem stammen de meeste Bachen hier in Nederland af. Samensteller Govert Jan is dus weliswaar helemaal geen nazaat, maar Johann Sebastian is een zeer verre oom van hem. En bovendien zijn er eigenlijk helemaal geen nazaten van Johann Sebastian, wist Govert Jan Bach mij te vertellen. Hij is in naam uitgestorven, met 20 kinderen nog wel. Er zijn alleen nazaten in vrouwelijke lijn. En die heten allemaal Colson. En die wonen in Polen en de Verenigde Staten. Nou ja, het is maar dat u het weet. In ieder geval, dat wat betreft Johann Sebastian en Govert Jan Bach, onze samensteller. Tot slot dan het mooie, prachtige klaversymbelconcert in E groot. Bachs werken vertekent 1053. En dat heeft een heerlijk wiegend middendeel, een zogenaamde Siciliano. Een van de mooiste stukken van Johann Sebastian. U hoort Gustav Leonhard en zijn consort.

U hoorde Gustav Leonhard met zijn consort, met het Klaversymbolconcert in E groot BWV 1053. Wel, tot zover deze middaguitzending met geen dag zonder Bach. Dus u begrijpt het, we zijn er morgen weer. Het is een nieuw programma op de Concertzender van 1 tot 2 uur. We hopen dat u weer luistert. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert Jan Bach.

Goedemiddag. En u weet het, bij de concertzender geldt tussen 1 en 2 geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert Jan Bach. En weer een kantate, de zesde kantate aan het begin van ons programma Geen dag zonder Bach. U gaat luisteren naar de kantate Ach, bleibe bei uns voor de tweede paasdag, de zogenaamde Emmaus-kantate. Een bekend stuk uit de Bijbel, de Emmausgangers, werd geschilderd door Caravaggio. En ja, destijds door de meesteroplichter Han van Megeren, geschilderd alsof het een Vermeer zou betreffen. Waar gaat het over? Twee discipelen rouwen op weg naar Emmaus over het verlies van hun heer. Een vreemdeling voegt zich bij hen en ze merken niet dat hij de opgestane Christus is. Als de avond valt, vragen ze hem bij hen te blijven. Dat speciale, het invallen van de avond, in het Midden-Oosten eigenlijk al van de donkere nacht, is een symbolisch kernmoment. De angst voor de nacht, de dreigende verlating, roepen allerlei existentiële gevoelens op. Het Abide with me is ook aan dit moment ontleend. Bach, met zijn meesterhand voor universele, menselijke gevoelens, pakt het thema verlating en rouw op. Dat kende hij uit zijn eigen leven. Op zijn 10e verloor hij al beide ouders en hij verloor ook zijn geboortehuis. Hij laat het koor haast dwingend zingen: blijf bij ons wanneer het donker wordt. Zoals een kind dat enge moment ervaart als moeder het licht in zijn kamertje uitdoet en de deur sluit. Het liedje van verlangen. Een smeekbede om maar te blijven. Laat me niet alleen, de Mekietepa dus, hè. Het is een kantate van hoop en rouw om het gemis in een doorgaande strijd. Eerst een prachtige alt-aria, die wordt gezongen door de mannenalt Daniel Taylor. Er komt licht als de sopranen, begeleid door de cello het betreffende kerklied zingen. In een prachtige tenor-aria door James Gilchrist komt het aan het eind goed. Maarten het Hart, ja, u kent hem, hij is een Bach-kenner. Maarten het Hart noemt deze kantate een prachtwerk. En daar houden we het op. Hetzelfde thema van deze kantate gaan we hierna bovendien nog horen in een orgelbewerking. Maar nu eerst, John Elliott Gardiner leidt zijn Monteverdi Choir en The English Baroque Soloists.

Dit was de kantate Ach, bleibe bei uns, uitgevoerd door John Elliott Gardiner, de English Baroque Soloist en het Monteverdi Choir. Bach liet de zes Schübler-koralen nog maar 3 jaar voor zijn dood drukken en hij hoopte daar wat extra mee te verdienen. En mogelijk speelde hij toen nog regelmatig orgel. Het zijn heerlijke en zeer bekende stukken op basis van geliefde Lutherse kerkliederen. Ze komen overal in Bachs werk terug, zoals in de kantate die u net hoorde. Hier is Ton Koopman op het prachtige Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam.

Geen dag zonder Bach. Dit was Ton Koopman. Ton Koopman bespeelde het Müllerorgel van de Waalse Kerk in Amsterdam. Het concert BWV 1053, dat hoorde u gisteren voor klavecimbel. Maar dat gaan we nu laten horen op blokfluit. Eigenlijk weten we niet precies voor welk instrument Bach het heeft geschreven. Dus eigenlijk mag alles. Ja, je zou kunnen zeggen, Bach is een groene componist. Hij hergebruikte vanuit een soort muzikale duurzaamheid, nooit weggooien wat goed is, allerlei delen in latere cantates, meestal op orgel. Blokfluit, onze Erik Bosgraaf, die danst er straks Italiaans mee weg. Erik Bosgraaf, in 2011, vorig jaar dus, werd hij winnaar van de Nederlandse Muziekprijs. En dat is de hoogste staatsonderscheiding voor muziek. Het concert BWV 1053.

Het concert BWV 1053 voor klaverzembel, maar werd op blokfluit uitgevoerd door Erik Bosgraaf. En u moet weten, Erik Bosgraaf is een voorstander van het spelen van nieuw repertoire op zijn instrument. Maar hoe klonk dat bij de oude werkstukken van de oude Bach? Fantastisch. Wel, dit was geen dag zonder Bach. We hopen dat u genoten hebt. Morgen zijn we er weer van 1 tot 2 op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach.

Goedemiddag, tussen 1 en 2. Geen dag zonder Bach op de Concertcenter. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert Jan Bach. We gaan weer luisteren eerst naar een kantate, de kantate nummer 7, Christ unser Herr zum Jordan kam, voor Sint-Jansdag 24 juni 1724. De feestdag van Johannes de Doper. Toen een belangrijke feestdag. Ja, nu kennen we het voornamelijk nog als einde van de oogsttijd van de asperges. Maar goed, waar gaat de kantate over? Het gaat over de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. In de beginmaten horen we het water van de Jordaan lieflijk stromen. Bach, hier als de schilder in muzikale termen, le musicien peintre, zou Albert Schweitzer, een der grootste Bach-kenners, dat noemen. Maar in dat eerste deel, de koorzats, krijgen we ook nog een vioolconcert cadeau. Dat was in 1724 nieuwe, hippe muziek. En Bach verbindt het oude, wat stramme Lutherlied uit de 16e eeuw met het feestelijke, haast swingende concert. Fris en betoverend noemt de kenner Maarten het Hart dit openingskoor. En hij kan het weten. Mits, zegt hij er wel bij, het goed wordt uitgevoerd natuurlijk. Oordeelt u zelf. Het is uit Canada, de Montreal Barok of Montreal Barok, wat u wilt. Met onder meer Suzy LeBlanc en Stephen McLeod. De laatste aria is een prachtige, voor alt, overtuigend, van grote schoonheid. En die wordt weer gezongen door Daniel Taylor.

En dat was de kantate nummer 7, Christ unser Herr zum Jordan kam. Werd uitgevoerd door Suzy LeBlanc en Stephen MacLeod en ook Daniel Taylor met de Montreal Baroque. Dan gaan we nu luisteren naar de tweede vioolsonate. De eerste hebben we al eens een keer laten horen in de uitzending Geen dag zonder Bach. De tweede vioolsonate voor klaverzimbel en viool. Weer ragfijne, aristocratische kamermuziek. Luistert u naar Ton Koopman en Catherine Manson.

Dit was de tweede vioolsonate van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Ton Koopman klavercimbal en Catherine Manson viool. We gaan eens luisteren naar een van de Brandenburgse concerten, overbekend, maar altijd geliefd. In het vijfde Brandenburgse concert maakt u een bijzondere geboorte mee, dat van het eerste echte klavierconcert. De klavercimbal was tot dan louter een bescheiden begeleidingsinstrument. Maar de virtuose Bach kreeg een grote klavercimbal van zijn broodheer. Dat was toen de prins van Anhalt-Köthen. En kreeg blijkbaar het idee om het klavercimbal van zijn onderdanige plaats te verlossen. Eerst hoort u nog fluit en viool wedijveren om de eerste plaats. Een concert betekent eigenlijk wedstrijd. Dan maakt langzaam maar zeker de klavercimbal zich los van de anderen en pakt hij de solo. En zo virtuoos als alleen Johann Sebastian het had gekund. Hij wint de wedstrijd en het klavierconcert is geboren. Haydn, Mozart en ook Beethoven wisten er later wel raad mee. Hier is het vijfde Brandenburgse concert in een uitvoering van Rinaldo Alessandrini en zijn Concerto Italiano.

En dit was tenslotte het Brandenburgse concert nummer 5 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini. En tot zover ons middagprogramma van 1 tot 2 op de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach.

Goedemiddag. Ook vandaag weer tussen 1 en 2 uur. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. En we beginnen weer met een kantate. Ditmaal de kantate nummer 8. Liebster Gott, wenn wir die sterben. Voor 24 september 1724 werd die kantate geschreven. Het is een van de mooiste kantates van Johann Sebastian. De sfeer van het openingskoor is onovertroffen. Bachs biograaf, Spita, spreekt over die Stimmung eines Kirchhofs im Frühling atmend. Troost en berusting zorgen voor ontspanning tegen de gejaagdheid van de herhaalde jachtige tonen van de dwarsfluit in. En de korte stootjes geven penetrant de gejaagdheid van de vliedende tijd aan en herinnerden de luisteraar toen aan het geluid van de doodsklokjes, vaak van porselein, met hun heldere, doordringende geluid. De sfeer van de kantate verder is die van ontspanning en gratie. En in het slotkoor kunt u de melodie van onze Poesje Mouw herkennen. Ja, zo Europees waren sommige melodieën. U hoort Philip Herrewegen met zijn Collegium Vocale uit Gent.

U hoorde een uitvoering van Liebster Gott, wenn wir die sterben, de kantate nummer 8, uitgevoerd door het Collegium Vocale uit Gent, onder leiding van zijn dirigent Philip Herrewegen. Nu de eerste van de partita's voor vioolsolo, die in B-kleine terts, een geliefde toonsoort is dat van Bach, Bachs werkenverzeichnis 1002. Het is een opeenvolging van dansvormen uit die tijd, met een ongelooflijke diepgang en virtuositeit. Ja, violisten kunnen hierop blijven studeren, die blijven hier hun hele leven mee bezig. U hoort een en ander in de uitvoering van Rachel Podger op barokviool.

Rachel Bodger, barokviool, gaf een uitvoering van de eerste van de partita's voor vioolsolo van Johann Sebastian Bach. We gaan verder met de beroemde toccata en fuga in D klein voor orgel, BWV 565, een jeugdwerk. De jonge Bach was zo beroemd als orgelvirtuoos en deskundige, hij moest vaak orgels keuren. Een soort keurdienst van orgels. Het waren vaak enorme investeringen van de steden, die orgels, en mogelijk heeft dit werk hiervoor gediend. Het loopt een heleboel registers af en kijkt of de akkoorden goed samenklinken. Inmiddels heeft het een adembenemend, soms beklemmend werk opgeleverd. Het staat sterk onder invloed van de Noord-Duitse orgelschool, met mensen als Buxtehude en Reinken, die de zogenaamde Stilus Fantasticus bezigden. Bizar en zeker virtuoos. U hoort de organist Simon Preston.

De Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Glenn Gould. Geen dag zonder Bach. Ook nu was dat weer tussen 1 en 2 uur het geval. We zijn er maandag weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach. En dit alles op de Concertzender.

Goedemiddag, de concertzender met Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van het programma is Govert Jan Bach. We zijn toe in onze kantatenreeks aan nummer 9. Es ist das Heil kommen her. Een nogal onbekende kantate voor de zesde zondag na Trinitatis. De titel komt van een kerklied uit 1524 van Spiratus, een compaan van Luther. Een typisch renaissance lied. Een beetje recht toe, recht aan voor Bach. En daarom gaat Bach de melodie in de sopranen omranken met barokke versiering. Johannes Brahms kende dit oorspronkelijke lied goed, mogelijk ook de kantate. Hij voerde zeer veel Bach met zijn koren uit. En Brahms gebruikte het lied voor zijn eerste motet, opus 29. In de aria's, die we gaan beluisteren, genoeg dramatiek. Een felle, bozige tenor-aria bijvoorbeeld. Der Abgrund schlugt uns völlig ein. Ja, het zijn allemaal mini-drama's, kleine opera's eigenlijk, die cantates. En dan een prachtig optimistisch duet in kanonvorm voor sopraan en alt met oboe d'amore en traverso-fluit. Een quintet eigenlijk, omdat de stemmen evenwaardig zijn. De uitvoerenden, Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir.

En dat was het Amsterdam Baroque Orchestra en Koor onder leiding van Ton Koopman met de kantate nummer 9 Es ist das Heil kommen her. En dan nu tijd voor heerlijke muziek, van die muziek voor het hof. De tweede suite of ouverture voor fluit en orkest. En daarin zit de beroemde Badinerie, BWV 1066, uit de Köthense tijd. Het begint nog dramatisch in B-klein, dat is Bach's meest geliefde toonsoort, maar dan gaan we los met wervelende en dansende fluitmelodieën, galant, sierlijk, speels. U hoort weer eens het Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

Aldus de tweede suite of ouverture voor fluit en orkest van Johann Sebastian Bach, BWV 1066. Uitgevoerd door het Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. De eerste gamba-sonate, BWV 1027 in G groot, is waarschijnlijk pas laat in Leipzig geschreven. In feite was de gamba, het oudere broertje van de cello, toch al ouderwets toen. Maar ja, dat weerhield Bach er niet van om deze sierlijke sonates te schrijven. En de klaversymbool is hierbij geheel evenwaardig aan de gamba. Toevertrouwd aan twee grootheden uit de authentieke aanpak. Hier zijn Ton Koopman en Jordi Savall. Laat u mee op weg nemen in dat heerlijke eerste deel.

10 delen uit Die Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de organist Herbert Takesi. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur dan zijn we hier present. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is het bijna dagelijkse programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller van dit programma Govert Jan Bach. We beginnen regelmatig met een kantate, mogen we wel zeggen. En iedere kantate van de ruim 300 die Bach geschreven heeft, is weer anders. Overigens zijn er van die

van die 300 wel 100 er verloren gegaan. Maar ze zijn allemaal anders. De sfeer, de bezetting, de ritmiek. We gaan nu luisteren naar de kantate Wachet, beet het, wachet, BWV 70. Een tekst die even aan Ramses Shaffi doet denken. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Oorspronkelijk voor de Tweede Advent geschreven in Weimar door Bach, op 17 december 1716. Maar die is verloren gegaan. Maar het is de kantaat is door Bach bewerkt voor Leipzig voor 21 november 1723. Want met de Advent waren er geen kantates in Leipzig. Een soort vaste en dus ook geen uitgebreide muziek. De bewerking is waarschijnlijk gepolijster dan de oerversie uit Weimar. Er is een prachtige tenoraria, Hebt euer Haupt empor, met een soort Hendeliaanse allure. Het lijkt een beetje op de tenoraria Every Valley uit de Messiah. Maar, vraagt Maarten het Hart bijvoorbeeld zich af, heeft Händel ooit een aria gecomponeerd die hier ook maar enigszins op lijkt? Ik weet er geen. U hoort tenor Christophe Prégardien met Klaus Mertens bas en verder Sibylla Rubens, sopraan, Bernard Landauer als alt met Ton Koopman, koor en orkest.